0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
0: voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
3: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock
1: Radio. Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. The Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. King.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: just repeating now.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
0: voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
5: So who's that girl there?

0: onmiskenbaar geluid van piano-virtuoos Jules Holland. Die cool as a cucumber, dat woord zou ik nooit vergeten, die uitdrukking zou ik nooit vergeten, binnenkwam in de studio. De band die je net hoorde, met Uncertain Smile, had Jules uitgenodigd om te spelen. En het was een snikhete dag. En Jules kwam gewoon strak in het pak zonder bril op. Cool as a cucumber de studio binnen. Later zou hij echt nog bekend worden als tv-presentator. Later with Jules. En ik heb een paar keer met hem mogen werken, omdat we samen dan een Europese prijs gingen uitreiken tijdens Eurosonic Door de Slag. Heeft hij me een paar keer ook aangekondigd, super aardig. Want op een gegeven moment zag ik ook een briefje liggen dat hij iemand had fonetisch mijn naam voor me uitgeschreven. Mikhail. M-I-C-K, apostrof H-A-I-L. En dan spatie V-A-I-N-S-T-R-A-H.
1: Mikhail Veenstra. Yes, here he is. Yes, welkom, Michiel.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
0: Dag, jongen. Net 6 uur geweest. Hallo. Woensdag 19 augustus. Dit is de No Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. De Kinkstart bij Kink. En ook vandaag...
4: Loutje weer.
0: Ja. Bewolkt. Soms wat zon, maar verder ook wel laag weer buien met hier en daar zelfs onweer. 21 graden.

0: toepasselijk. AC/DC. En vandaag Thunderstruck. Yellow card. Zo, hoor je. Met de maat in de keel, hè? Yellow card, hoor je zo meteen. En ook de Black Keys komt eraan.
1: Maar eerst.
0: Ik heb de laatste weken heel veel dingen in elkaar gezet van de blauw-gele Zweedse meubelgigant. En dat ging over het algemeen best goed. En nu snap ik eigenlijk niet waarom, want ik was in een prima bui. Terwijl uit onderzoek blijkt, neurowetenschappers zeggen dat boosheid heel goed is voor een klusje. Zoals bijvoorbeeld in elkaar zetten van zo'n meubel. Frustratie kan helpen om een lastige klus af te maken. Omdat woede zorgt voor adrenaline en cortisol. Waardoor je sterker kunt worden, minder pijn voelt en eerder denkt, prima, dan doe ik het zelf wel. Nou merk ik wel vaak bij van dat soort meubeltjes. Dan koop je vaak 3 kastjes tegelijk of zo. Die eerste

0: De kast gaat altijd wat fout, want dan heb je... Oh crap, dit stuk behoud had andersom gemoeten, want gaatje X zit nu op plaats Y en daar zit geen schroef. Kun je heel stuk bij uit elkaar halen. Net als met Lego, als je één stukje toch verkeerd doet... Ah crap, ik had het andere drie noppige gele blokje moeten hebben. Kan je pagina's terug, alles aan elkaar vloeken en dan weer opnieuw beginnen. Maar kastje 2 en 3, die gaan er als een malle. Dus word je boos bij kastje 1... Ah, dan ga je misschien nog dan faai nog een klein beetje op de boosheid... op de golven van de boosheid bij kastje 2 en 3.
1: Oké,
0: okay. Prima. Hallo, dit is Kink en je hoeft hier niks in elkaar... Je hoeft hier niks in elkaar te zetten. We leveren alles kant en klaar bij je af. Zometeen Yellow Card, Ocean Avenue naar de Black Keys... en Howlin' for You...

0: van 6:30 het nieuws hoor je zo meteen. Gelijk gevolgd door Honey I'm Home en ook R.E.M. komt eraan.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierden. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven. Per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend.
15: Wat is die mooi geworden.
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend.
15: Wat is die mooi geworden.
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend.
15: Wat is die mooi geworden.
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
10: In ons land worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt 1 Vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. De Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. Er wordt meteen beboet, meldt de regionale omroep. De boeren hadden al gezegd van de snelwegen weg te blijven. En kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Wordt een graad of 19. Kink.

0: Veenstra.
1: Even wat ruimte gerelateerd, zometeen Hyperspace Mountain, maar eerst Man on the Moon. Dit is R.E.M.
2: Kink. Dinsdag, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

Honey, I'm Home, Hyperspace Mountain. Dat is vernoemd, wel eens verteld, want ik ben een Disney-nerd, naar een achtbaan in Disneyland Parijs. Die heette ooit Space Mountain. En in 2017 hebben ze daar een Star Wars thema aangegooid. Dat werd het Hyperspace Mountain. Dan hebben ze dit weekend bekendgemaakt op een beurs voor Disney-gekkies dat het eind volgend jaar niet meer Hyperspace Mountain is, maar weer terug gaat naar Space Mountain. De vraag aan Honey, I'm Home is, moeten we dan de titel van het liedje ook aanpassen of zeggen jullie van, nou, we vinden het wel best? Kijk me even. Goedemorgen. 6:43. Met andere woorden, het is bijna 6:45. Van het westen naar het oosten trekken buien over Nederland. In de loop van de middag wordt het wel weer droog vanuit het westen en komt zowaar af en toe ook de zon tevoorschijn. Wordt maximaal 1 à 22 graden. Morgen ook wel wisselvallig. Zon, buien, onweer. En dan de meeste neerslag aan de kust. En ook dan 1 à 22 graden. King Cultura de Rock Radio met zometeen Wodan Boys. Maar eerst Coldplay. Dan past wel een beetje bij het iets frissere weer, toch? Violet Hill nu bij King.

0: nieuwe single heet Lost Boys. Hey, ken je dit nog?
1: Henry Berger nog weer.
0: Deze. Ken je deze nog? Ken je deze nog?
2: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
0: Naar Fabeltjesland. Ja, de Fabeltjeskrant. En die komt weer terug. Geloof het of niet. Jeroen Hazewinkel praat hierover bij in het

0: 1-5-6-3 en Mumford & Sons meteen op de radio. Dus Stone Temple Pilots, Florence Road en Mumford & Sons hoor je gegarandeerd. Maar wat moet daar achteraan? Waarmee begint jouw woensdag pas echt lekker? Laat me even weten wat ik voor jou kan draaien. Als Kinkstart doe je heel simpel. Pak je telefoon, open de Kink-app en druk op contact. Kun je mij vertellen wat jij wil horen?
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it.
5: Voor die 2...

0: bewust 18+. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars... moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kamperovernachtingen... dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien, op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen, wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
17: Kan iemand even die zagen aangeven? Het is woensdag. De week mag er midden.

0: 10 minuten over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Marijke is erbij, die stuurt de tekst. Ik heb niks te melden. Ik kom wel even hoi zeggen tegen jou en alle medekinkers. En wens je een heel fijne dag. Nou, dankjewel. Ook Peter is erbij. Marco, Stef, Iwan, Tom, Wim, Robert, Helene, Saskia, Edo, Erwin, Maurice, Paul. Goedemorgen en welkom op woensdag 19 augustus. Wederom een ochtend met de No-Nonsense ochtendshow van de Nederlandse Radio. Alhoewel het No-Nonsense gehalte. Ik verklap nu alvast dat ik al de halve dag aan het gniffelen ben over de Ik was vandaag je oud van zometeen om 7:15. Ik vind hem zo leuk. Ik kwam mezelf, ontdekking van mezelf. En ik vind hem heel leuk. Nou goed, 7:15 meer over Ik was vandaag je oud. Over ongeveer iets meer dan een uur. Terug van vakantie, bellen met Ellen over stichting No Guts, No Glory. En het weer vandaag, buien van west naar oost. In de loop van de middag wordt het wel droger vanuit het westen en komt de zon af en toe ook tevoorschijn.

0: van het Really Fucked It Up This Time te horen, te praten. Kinderen zeggen volgens onderzoek gemiddeld rond hun vierde hun eerste scheldwoord. Dus als de radio na stond en de peuter luisterde mee. Dat was Mumford & Sons en Little Lion Man. Kwart over zeven, woensdag. De Nederlandse industrie heeft een ontzettend goed kwartaal achter de rug, ondanks alle onrust in de wereld. 8,4% meer omzet, sterkste groei sinds 2022. Vooral chemie- en olieraffinage schoten omhoog. Ja, komt door de hogere olieprijzen. Bij voedingsmiddelen daalde de omzet juist. En huisartsen merken dat mensen steeds vaker hun klachten aandikken of soms gewoon ronduit liegen om maar sneller een afspraak te krijgen. Ja, nee, er komt nu echt pus uitgespoten, dokter. Dat is niet goed. Drukte en lange wachttijden lijken mensen ertoe te verleiden hun situatie urgenter te laten klinken dan dat die daadwerkelijk is. Maakt het voor huisartsenpraktijken wel lastig om te bepalen wie er echt snel zorg nodig heeft en bij wie het misschien wel een klein beetje meevalt. Ja, volgens mij wel dat als je echt ook echt serieuze klachten hebt, dat je ook weer langer moet wachten. Ja.
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Dat is dan een bijkomend nadeel. Dus denk daar de volgende keer over na als je toch zegt van, hij bungelt er nu echt nog maar echt nog maar net aan. Erwin, goedemorgen.
2: Hey, morgen.
0: Ja, dat is verdrietig nieuws.
2: Ja.
0: Ja, Frank Lee Beard, de drummer van ZZ Top. En dat was altijd grappig, want je had dan twee gasten met een baard. En dan de man die juist baard heette, die had geen baard.
2: De anekdote over die baard heeft inmiddels wel ook een baard.
0: Ja, nee, de anekdote over de baard heeft ook een baard. Ja, dat zeg je mooi. Maar goed...

Speciaal verzoek van Erwin, ZZ Top. Inderdaad, de drummer van de band, Frank Beard. 77 jaar overleden. Meer daarover lees je in de Kink app en op kink.nl onder het kopje nieuws. Ging al een poosje wat minder goed. Hij moest onlangs ook zich terugtrekken uit de tour en zo. Dus, nog er één bandlid over die wel doorgaan. Dus ZZ Top speelt wel door, maar tragisch.

Nou ben ik in maart van het jaar 50 jaar geworden. Zou je denken dat je op een gegeven moment wel volwassen wordt? Hè? Dat je gewoon een beetje ophoudt met kinderachtige dingen. Ik was vandaag je oud, over een kwartier. Ik weet dat het echt heel puberaal is voor mij om te lachen over waar het over gaat. Maar ik vind het echt een heel grappige... Ik was vandaag je oud, omdat het gewoon echt ook een historische ontdekking is voor mezelf. Als in, niet een historische ontdekking, maar een ontdekking over iets uit de historie... waarvan ik echt denk, wauw, echt? Ja, echt. Ik deel hem over een kwartier met je. Ik was vandaag je oud. Geloof me, als je houdt van flauwe grapjes... en een beetje kinderachtig ingesteld, dan vind je hem ook leuk. Hoor je zo meteen, net zoals Interpol, Pom en Oasis komt eraan. En het is bijna vrijdag.

0: 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Half acht. Kink. AMD Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1 Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Wordt een graad of 19.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Dat veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
21: King.

0: Hi, nou hallo, zeggen we tegen de woensdag. Woensdag 19 augustus. Het is net 19:50 geweest. Er trekken wat buien over Nederland. Die gaan nu van het westen naar het oosten. Betekent dat het in de loop van de middag ook droger wordt in het westen. En zowaar de zon af en toe ook tevoorschijn komt. Het wordt maximaal 1 à 22 graden.
1: Goeie woensdag, Michiel. Wat ga je draaien?
0: Interpol.

0: Zometeen nog Jimi Hendrix en misschien gisteren gehoord Erik Kortom primeurde gisterochtend de nieuwe single van Fontaines D.C. Die band komt terug, later ook met een nieuw album. Een nieuwe single die hoor je zometeen nog voor 8 uur. Maar nu, exact 7:15. Ben je klaar voor de puberale kant van Michiel Veenstra?
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 een ontdekking van een medekinker, of in dit geval van mijzelf, waardoor jij net wat slimmer wakker wordt dan dat je gisteren ging slapen. Omdat dit iets is waarvan ik dacht, nee, dit ga je niet menen. Ik las dit ergens. Toen dacht ik, dit is een grap, dus ik ben het gaan factchecken. Blijkt dus geen grap te zijn. Wolfgang Amadeus Mozart. Een groot klassiek componist. Je hebt vast wel eens van hem gehoord. Maakte mooie stukken, grote gedragen stukken, bijzondere stukken, diepgaande stukken. Maar Mozart schreef ook in 1782 het muziekstuk Leck mich im Arsch. Oftewel, lik me aan mijn reet. Dit is niet een bijnaam die je later in een soort van jolige bui aan is gegeven. Dit is de officiële titel van een zesstemmige kanon, beter bekend als KV-231. Na zijn dood vond de uitgever het een iets minder geschikte titel. Toen hebben ze het omgedoopt naar Lasst uns froh sein, laat ons vrolijk zijn. En dat zingen ze ook, maar ze zingen toch echt. En dat is ook de titel, Leck mich im Arsch, lasst uns froh sein. Lik me aan mijn reet, laten we vrolijk zijn. En als je het niet gelooft, dit is officieel Wolfgang Amadeus Mozart. Met het muziekstuk KV-231, oftewel Leck mich im Arsch.

0: 1782. Wolfgang Amadeus Mozart. En lek mich im Arsch.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Hoe fantastisch is dat? Ja, ik vind het dus echt ontzettend leuk. Sorry. Dat vind ik.

0: zeggen die geniet van zo'n Leck mich im Arsch. Cultuur stuurt Koen. Saskia zegt briljant. De toon is gezet voor vandaag. Frank vindt het fantastisch. Jurgen die stuurt. Ik geloof dat ik een nieuwe ringtone gevonden heb. En deze komt van Raoul.
1: Michiel, nooit schuldig voelen over dit soort puberale humor. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, en dat vind ik wel een mooie. Mensen die niet lachen om scheten, zijn gewoon hele zure mensen. Want je hebt net zoveel scheten in het leven. En je hebt minder lol.
0: Ja.
1: Dus blijf vooral lekker lachen om dit soort puberale dingen. Ik lach ook nog steeds om mijn scheet.
0: Gelukkig. Mota, dat is een Leck mich im Arsch. Dan, gisteren bekendgemaakt. Fontaine's DC komt terug. 16 oktober verschijnt de opvolger van het succesvolle Romance uit 2024. Het album gaat heten Dopamine Chamber. En de eerste single ervan werd gisterochtend geprimeerd door Erik Kortom. En klinkt als volgt.
2: Leck mich im Arsch.
0: Nee, dit is hem. De nieuwe Fontaine's DC.

0: De nieuwe Fontaine CC heet Marianne, hoor je natuurlijk bij Kink. Lekker man, stuurt Harm dat er maar heel snel een album mag komen. Nou, 16 oktober dus, het nieuwe album Dopamine Chamber, daar staat het op. Valt ook heel erg goed bij Max. Ik pleit voor het gehele album afspelen hier op Kink Australia. Dus wat een band. Fietsband. Fietsband. Band, band, wat een band. Fietsband. Daar kom ik nog op terug. En zometeen bij Kink. Green Day, Faster People, Audioslave en daar de vakantie terug van weg geweest. Bellen met Ellen. Wat gebeurt er allemaal op de bredelen van Stichting No Guts No Glory? Je hoort het zo.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voel mij zo
4: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.

0: over, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruisen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kinnensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
7: Hey, goedemorgen Michiel.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Hey Michiel, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
11: Veenstra, goedemorgen.
12: Hey Michiel, goedemorgen.

0: Kiks bij Kink. Goedemorgen. 9 minuten over 8. Michiel hier.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op woensdag 19 augustus. Met de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse Radio. Daarom hoorde je net Mozart. Lek mich im Arsch. Vandaag is het een dag met buien, maar ook zon. De buien trekken op dit moment van het westen naar het oosten. En in de loop van de middag wordt het droger vanuit het westen. Met ook af en toe de zon. Wordt 21 à 22 graden. En ik hoop dat je een beetje fatsoenlijk hebt ontbeten. Het gemiddelde ontbijt door de week. Ze duurt nog maar 3 minuten en 15 seconden. Bijna de helft van de mensen propt het ontbijt ergens tussen aankleden, werkmails en de deur uitrennen naar binnen. En dit is echt helemaal niet even, serieus. 1 op de 20 mensen die voor dit onderzoek zijn ondervraagd eet het ontbijt op het toilet om tijd te besparen. Maar hoe druk moet je 's ochtends zijn voor je denkt, weet je wat, ik neem het bakje kwark even lekker mee naar de wc. Wat is jouw meest efficiënte of ronduit treurige ochtendroutine? What the fuck? Oké, prima. Hartstikke goed. Nogmaals, ik hoop dat je een beetje de tijd neemt voor je ontbijt. Dat is goed en belangrijk voor je stoelgang en dat soort dingen. Nou ja, dan snap ik het ding van het toilet allemaal wel. Hey, de vakantie in regio Noord is voorbij. Andere twee regio's hebben nog wel schoolvakanties. Maar langzaam en zeker start de BV Nederland weer op. Wat de hele vakantie gewoon is doorgegaan, is het werk van de stichting No Gods, No Glory. Waar ik trots ambassadeur van ben. Stichting die muzikale wensen laat uitkomen van mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Die wensen blijven binnenkomen, de stichting blijft aan het werk. En wat we de afgelopen weken niet hebben gedaan tijdens de zomerprogrammering, pakken we zometeen weer op als vanouds. Het woensdagochtendbelletje met de directeur van de stichting, Ellen Gerritsen. Bellen met Ellen, hoor je zometeen.

0: Verbazend Kees. Nou, net als in de, ja, het nieuws, ik doe van die air quotes, dat 1 op de 20 mensen ontbijt op het toilet nuttigt. Bart, die stuurt een beetje laden en lossen tegelijk, zeg maar. Andere bijzondere routines. Ralf stuurt, omdat ik onder de douche plas tijdens het tandenpoetsen, terwijl mijn shampoo intrekt, bespaar ik tijd om rustig een bak koffie in ontbijt te nuttigen, terwijl ik een paar eerste bladzijden van de krant doorlees. Plassen onder de douche is een discussie waar ik nu eventjes niet op in wil gaan. Eigenlijk nooit. Dus gaan we door naar
1: Bellen met Ellen.
0: Stichting No Gas No Glory laat wensen uitkomen van mensen van alle leeftijden die te maken hebben met kanker. Ik ben trots ambassadeur van deze prachtige stichting. Muzikale wensen, mind you. En het was een paar weken geleden, want we hadden zomerprogrammering, album top 1000. Maar vanaf nu weer gewoon op de woensdagochtend. Wat gebeurt er allemaal bij Stichting No Gas No Glory? Ellen Gerritsen, directeur van de stichting, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ben helemaal van de leg. Want hoezo zou je ontbijten op de wc? Dat is toch goor?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Het is inderdaad, wat Bart zegt, laden en lossen tegelijk. Het is logistiek gezien natuurlijk wel heel praktisch.
2: Ja, ik had het helemaal voorbereid. Maar laat me zitten. Ik ben alweer klaar voor vandaag. Ik dacht, we gaan een nieuwe start. We gaan het echt gewoon gestructureerd doen. Nou ja, dit gaat nu alweer mis. Want dit is echt jouw schuld. Als je dit soort berichten gaat vertellen, en ik moet dan serieus vertellen over de mooie dingen die we hebben gedaan. En ik zie nu maar alleen maar Bart, heet hij toch? Of Lars?
0: Bart die kan met laden en lossen tegelijk. En Ralf plast onder de douche.
2: Oké, nou, goedemorgen allemaal. Fijn,
0: hallo.
2: We zijn er weer. We zijn er weer.
0: Ja!
2: Nou ja, we hebben sinds 1 juli niet gebeld.
0: Je bent er niet op de radio.
2: Nee. Nou, precies. We hebben elkaar wel gesproken en gezien.
0: Zeker.
2: En dat was heel gezellig.
0: Zeker.
2: Maar, god, wat is er veel gebeurd? Zoals altijd wel bij ons. Het is altijd al lastig om elke week het kort samen te vatten. Nu helemaal.
0: Anderhalve maand, succes.
2: Let's go. Ja, ik ben echt super trots op mijn team. Want ze hebben de hele zomer doorgebeukt. Want we hadden gewoon veel wensen, een festivalseizoen. En die hebben we allemaal laten uitkomen, daarover zo wat meer. Maar ik ben ook trots op onze vrijwilligers die op verschillende festivals hebben gestaan om vintage bandmerch te verkopen, om geld in te zamelen.
0: Ja, ik zag ze Dynamo afgelopen weekend.
2: Precies, het was bijna 40 graden daar waar ze stonden. En die hebben daar 3 dagen staan beuken. Niet normaal. En dat is echt heel fijn, want het geld is ook nodig. Want wat gaat het hard met de wensen. Sinds 1 juli hebben we 25 op maat gemaakte wensen uit laten komen.
0: Zo.
2: Die kan ik helaas niet allemaal noemen. Maar het waren de wensen van Per, Beb, Tina, Daphne, Iris, Theresia, Vanessa, Lisa, Petra, Jenneke en Desiree, Willem, Jessica, Debbie, Camilla, Elis, Annemiek, Mathieu, Nathalie, Randy, Julian, Lonnie, Tibbe, Quirin, Anneke, Johan en Mariska.
0: Hey Ellen.
2: Ja?
0: Ik krijg al kippenvel bij het horen van al die namen op rij zonder dat ik de verhalen erachter hoor. Het is zo bijzonder dat jullie voor al, want elk van deze mensen plus hun compleet

0: Arthur, de lieve man van Danny, die jij ook goed kende. Dus ik vind het belangrijk om ook hun namen even te noemen.
1: Ja.
0: Dat zijn Harm, Ivanka, Richard, Annemiek, Danny, Franco, Roy, Camilla en Julian. Heel veel liefs voor alle nabestaanden. En fijn dat we nog iets voor jullie hebben mogen doen. Hoe ga je hier vandoor? Niet, maar dat doen we toch. We hebben ook maar liefst 83 muziekknuffels uit mogen delen. Tijdens Radio on Tour heb ik verteld dat ik iets nieuws had ontwikkeld.
1: Ja.
0: Een knuffel met de recorder erin, waarin een geluidsopname kan. Het duurde heel erg lang voordat die levering er eindelijk was. Met dank aan alle wereldproblematieken. Maar ze zijn een paar weken geleden eindelijk geleverd. Ja, en toen hebben we echt dit is in 3 weken tijd, hè. Hebben we 83 kinderen muziekknuffels kunnen geven. En dat is zo mooi om te doen, Michiel. Die verhalen zijn zo tastbaar. Van iemand die een knuffel aanvroeg voor een nog niet geboren babytje, zodat de stem van papa in de knuffel bewaard gaat blijven als ze op gaat groeien. Tot een moeder die haar stem achter wil laten voor haar 5 kinderen. Die zijn allemaal onder de 12. En ook is de pilot gestart voor... Ja, sorry. Het is ook niet dat het mij niet raakt, hè?
1: Nee, we moeten
0: door. We moeten door. God. Denk maar aan Bart op de wc allemaal. Bart op de wc met zijn boterhammetje met kaas. Ook is de pilot gestart voor ouderen. Dementerende ouderen die ook kanker hebben, die zijn vaak verward. Het is voor niemand leuk om behandelingen te ondergaan, maar... Als mensen aan het dementeren zijn, dan zijn ze vaak ook nog verward en angstig. Dus dan in overleg met vaak de kinderen wordt dan gevraagd van... Goh, is er muziek waar ze vroeger heel erg vrolijk van werden, waar ze rustig van werden? En dat is er eigenlijk altijd wel. En die muziek wordt dan... we doen het in samenwerking met een arts, Anouk heet ze. Die luistert altijd naar Kink. En zo heeft ze contact met mij opgenomen. Van, kunnen wij dit voor onze zorginstelling krijgen? Want die ouderen zijn vaak heel erg onrustig. Dus wij hebben nu een aantal knuffels naar het ziekenhuis gestuurd. En die ouderen krijgen dus hun eigen knuffel. En ja, ze merken nu al dat het werkt. Er is eentje die de hele dag met die knuffel rondloopt. En die daar echt rustig van wordt. Dus ik vind dat heel mooi. En ik wilde eigenlijk nog 300 miljoen miljard die kant op sturen. Want het maakt gewoon echt uit. En aankomend weekend gaan we naar Lowlands. Waar we 5 wensen uit laten komen. En dan ga ik er eentje uitlichten. En ze zijn allemaal heel mooi. Van één vrouw die ongeneeslijke vorm van kanker heeft. En haar partner vooral wil laten horen wat het geluid is van een doortrekkende dictie. Want dat is voor haar echt een festival gevoel. Mooi, hè? Ja.
1: Ja, dat is, ja, prachtig.
0: Ik ben benieuwd wat Bart daarvan zou vinden. Ik denk dat Bart deze snapt.
1: Ja, die had eens een vriendje en dan gaat hij mee.
0: Ja, precies. Ja, en een stel dat heeft elkaar leren kennen op Lowlands. Jaren later elkaar daar ten huwelijk gevraagd. En zij is ongeneeslijk ziek, maar zij hebben ook 2 kinderen die nog best wel klein zijn. Die zijn 6. En ze willen heel graag nog 1 keer naar Lowlands. En ook een dagje die kinderen meenemen, zodat die kinderen kunnen zien wat zo'n belangrijke plek is voor papa en mama. Waar ze zo gelukkig altijd waren en zijn op Lowlands. Dus dat gaan wij dan helemaal begeleiden. Ook zorgen dat het ze aan niks ontbreekt, ook die kinderen niet. En zorgen dat het haalbaar wordt. En nog 100 miljoen miljard dingen, maar dan heeft iedereen weer een beetje idee dat wij niet stilgezeten hebben. En dat het echt belangrijk is om ons en te volgen op Instagram. Komt ze weer aan? Ja, is belangrijk.
1: Ja,
0: en onze steunen.
1: Hey, wat kost bij benadering 1 zo'n muziekknuffel? Want voor alle duidelijkheid, die geven jullie weg aan begunstigden. Het is niet dat mensen ervoor betalen. Wat is voor jou de inkoop van 1 zo'n knuffel?
0: Nou, je moet niet alleen de inkoop regelen.
1: Nee, je moet het langsbrengen, het hele verhaal omheen.
0: Ja,
1: maar
0: dat ligt eraan. Nou ja, als je kijkt naar een gezin met 5... Ja, dan kom je op een paar honderd uit. En we hebben nu trouwens ook een hele dure borduurmachine gekocht. Wat heel erg lollig was, omdat ik dat Kai en Niek, mijn rockmannen, opdracht had gegeven om dat uit te zoeken. Dus die zaten, Kai zat ineens, weet je wel, Kai, de zanger van Marathon, TikToks te kijken van hoe borduur je knuffels. omdat ik dacht van ja, als je 5 kinderen hebt en het zijn allemaal dezelfde knuffels.
1: Ja, daar moet een naam op, tuurlijk. Ja,
0: ja, mijn knuffel. En dat wil je ook niet zo gaar met een watervaste

0: stift doen. Dus dat moet gewoon goed. Dus wij hebben nu sinds gisteren zo'n borduurmachine. En niemand heeft hem nog aan durven raken. Want we moeten nog even gaan uitzoeken hoe we dat gaan doen. Dus we gaan ze ook allemaal voortaan personaliseren. Dat er een naam van het kindje op komt staan.
1: Maar laat ik zeggen, want ik wil mensen gewoon eventjes het idee geven. Joh, als je nu naar stichting NGNG.nl gaat en je steunt de stichting met een bedrag van zeg ongeveer zoveel. Dan help je één iemand aan een muziekknuffel.
0: Dan rond ik het naar beneden af zonder alle extra kosten bij. Ik denk dat je moet denken rond 50.
1: Okay.
0: Dus het valt mee en dat is omdat de leverancier ons heel erg matst.
1: Waarvoor dank. Naar stichting NGNG.nl, daar lees je meer over al het werk. Het prachtige werk van stichting No Gods No Glory. Je kunt er dus ook daar je bijdrage doneren. €50 help je iemand aan onvergetelijke een opname voor een lengte van dagen in die muziekknuffel. En volg de stichting ook op Instagram, stichting NGNG. Ellen, dankjewel voor je prachtige, indrukwekkende verhalen weer.
0: Jij bedankt. En tot vrijdag.
1: Tot vrijdag op Lowlands. En voor op de radio tot volgende week. Nieuwe bellen met Ellen woensdagochtend.
0: Doei.
1: Doei. Nieuwe muziek nu bij Kink. Dit is Cloud Service. Ifs, Buts and Maybes.

Dank voor alle mooie reacties op Bellen met Ellen. Weer terug op de woensdag. Nu elke week weer rond 7:15. Stichting NGNG. Dat is het No Guts, No Glory. Dus Nico Gerard, Nico Gerard. .nl, stichting NGNG.nl. Daar vind je alles over de stichting op een website. Ook de webshop. Koop leuke roze sokken of iets anders. Of steun de stichting gewoon rechtstreeks met een donatie. En volg ze ook op Instagram om op de hoogte te blijven van de prachtige wensen die ze uit laten komen. Echt schitterend werk wat deze stichting doet. En dat doe je dan weer op Instagram op stichting NGNG. Nieuws van 8:30 komt eraan. Gevolgd door onder meer de Cardigans, Muse en Linkin Park.

0: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Half negen. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000 en wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, zegt Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door beklaringen bij voorstanders. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76, België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging, omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over.

Net 8:15 geweest. Gisteravond is Frank Beard overleden, de drummer van ZZ Top. De band heeft wel gezegd, dat eigenlijk, er is nog maar één origineel bandlid over. Want een van de broeders Gibbs met baard overleed vorig jaar volgens mij. Die gaan dus door, die ene gaat door. Met dus een nieuwe drummer en een nieuwe gitarist. Dat deed Queen ook, hè? Toen Freddie Mercury overleed. John Deacon en Roger Taylor, die zijn doorgegaan. Veel met die Adam Lambert nu als zanger. Op één iemand na. Brian May natuurlijk. Brian May en Roger Taylor gingen door. John Deacon juist niet. De bassist van Queen toen Freddie overleed, is hij gestopt met alles. Hij heeft dat grote tributeconcert gedaan in Wembley. Maar daarna zei hij van klaar, mooi geweest. En is een leven teruggetrokken in de schaduwen gaan leiden. Vandaag wordt John Deacon 75 jaar. Dus ik wil toch wel even stilstaan bij zijn iconische baslijn. Uit een van de grootste hits van Queen. Zometeen in Veenza verteld. Na de nieuwe BB2B, Sun Has Set. En nu Blink-182, Adam Stone.

0: Nieuwe single van Bibi de Bee heet Sun Has Set. 6 voor 9. Vandaag is de 75e verjaardag van John Deacon, bassist van Queen.
1: Veenstra vertelt.
0: Je hebt er allemaal wel eens mee te maken. Stress, druk, spanning. De druk van het dagelijks leven, van hoge verwachtingen bijvoorbeeld op werk of als jouw rol binnen het gezin. Maar ook van een wereld die soms behoorlijk hard kan zijn. Maar, typisch Freddie Mercury, altijd hoopvol, tegenover die spanning staat ook een machtig wapen. Liefde als manier om elkaar overeind te houden, als de ander het even zwaar heeft. Dit nummer ontstond tijdens een spontane studiosessie in Montreux in de zomer van 1981. John Deacon zat een beetje te klooien op zijn bas en bedenkt ter plekke twee noten die inmiddels de hele wereld herkennen. Maar vlak na dat moment legde de band de boel even stil om pizza te halen. En toen ze terugkwamen in de studio, was Deacon zijn riff compleet vergeten. Ja, shit, ja, ik weet dat het fantastisch was, maar wat was het ook voor je? Ik weet het niet meer. Niemand had hem opgenomen, niemand had hem opgeschreven. Gelukkig wist drummer Roger Taylor nog wel. Nee joh, het was dit. Boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe. Phew. Ondanks de pizza en de vergeetachtige John Deacon werd de baslijn, de basriff, bewaard. En zingen we nu, of dunnen we nu hem nog wereldwijd mee.

0: Zit er net naast. Lekker. Queen and Under Pressure. In Veenza verteld voor de 75e verjaardag van John Deacon. Erik Kortom. Hoi, Erik Kortom. Hey, Erik is op de radio. Zometeen tussen 9 en 12. En hij begint met 3 liedjes uit de 90's in de Kink 90's Break.
1: Maar welke?
0: Jij en je zuster hebben de hemel aan je zijde. En dus daarom zou ik leren om te vliegen. Tuurlijk. Jij en je zuster hebben de hemel aan je zijde. Dus daarom zou ik leren om te vliegen. Die 3 tracks. Maar welke zijn het dan? Hoi zo bij Erik.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto, daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen, die is daarom afgesloten, tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerenzijde en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen. Kink.

0: Ben je er klaar voor? Komt hier. Jij en je zuster hebben de hemel aan je zijde. Dus daarom zou ik leren om te vliegen. Jij en je zuster hebben de hemel aan je zijde. Dus daarom zou ik leren om te vliegen. Ja, volgens mij is het niet zo heel erg ingewikkeld. Even kijken. Eva en Jared.
1: Is dat goed?
0: Ja, Eva en Jared hebben het goed. Het gaat namelijk over deze drie.

Jij en je zuster hebben de hemel aan je zijde, dus daarom zou ik leren om te vliegen. Heaven Beside You, Alice in Chains, You and Your Sister, This Mortal Coil. Hoor je niet zo vaak, lekkere plaat. En Learn to Fly van Foo Fighters maakte de zin. Dus jij en je zuster hebben de hemel aan je zijde, dus daarom zou ik leren om te vliegen. Eva en Jared hadden dat goed op deze schitterende woensdag. Gefeliciteerd daarmee. Dat is alles wat je krijgt. Eeuwige roem en heel veel liefde van mijn kant. En heel veel goede muziek. Zometeen de Strokes, Gorillaz, maar eerst Evolution. Or Evolution, Evolution. Een van de twee. Peter, help. Ik heb zo'n Engelse gast. Volgens mij heet hij gewoon ook Peter. Ik noem je vanaf nu Peter. Peter, help. Is het Evolution of Evolution? Nothing but Thieves.

0: Volgens Peter komen ze uit Engeland en daar zeg je Evolution. Nou, bij deze. Bedankt Peter. Peter, sorry. De Cult hoorde je ook nog. Edie, Ciao Baby, daarvoor de Strokes en Bad Decisions. Ga ik vandaag niet doen, Bad Decisions. Heb ik geen zin in. Alleen maar goeie. Straks Led Zeppelin, Razorlight en The Haunted Youth.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

Staat van Amerika door Razorlight. Een deel van de wereld waar de volgende band heel graag naartoe wilde. Komen natuurlijk uit Engeland, maar hadden natuurlijk hun zinnen gezet op een groots meeslepende carrière, ook in Amerika. Daar heb ik het over Led Zeppelin. Dit is Whole Lotta Love.

0: Zometeen hier op Kink. Here comes the summer, aan het einde van de zomer, zo'n beetje. Moke, Faith No More en Yard Act.
1: Kink. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren, en dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. De 2 Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Wenny van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Yard Act, The Cure, maar eerst Evanescence.

Oud Kink XL van begin van deze maand. Yard Act, New Beginnings. Band waar wij waar we echt wel het vizier op hebben staan. Want dit belooft wat voor de toekomst. Vandaar, weet je, we maken niet altijd alles zomaar Kink XL. Soms ligt het zo voor de hand dat het niet anders kan. Weet je, als Nothing But Thieves uitkomt met iets nieuws en het is goed. Ja, dan maken wij er natuurlijk Kink XL van. Maar zo'n Yard Act, ja, daar moeten we even goed naar luisteren. Hebben we gedaan. Nou, dat is gelukt bij deze. Was in 2022 al een Kink Future Icon. Nu dus de houder van een Kink XL van begin van deze maand. New Beginnings. Zometeen Mook en Here Comes the Summer. Lekker om dat weer eens te draaien, vooral aan het einde van de zomer. Leuk jongens. Florence in the Machine, maar eerst Fate No More en Ashes to Ashes.

0: Kiss.
1: Oh, deze blijf ik zo lekker vinden. Suck my kiss. Je hoorde Red Hot Chili Peppers. Zometeen onder andere Johan Enter Shikari. En een concert in 1972 van een absolute grootheid. Die daarmee, hoe noem je dat, de lat heel hoog legde voor anderen. Nou, welke dat is en wie dat is, dat hoor je zo.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Kink.

Zeg het er altijd maar bij. Hij staat op nummer 58 in de Kink 1500. Maar ik vind dit het beste liedje dat Johan ooit heeft gefabriceerd. Oceans. Dus. Het is vandaag 19 augustus. We gaan even een beetje het verleden in duiken. David Bowie, daar had ik het net al over. In 1972 speelde het eerste concert van zijn Ziggy Stardust Tour. En wordt daar door collega's, die waren allemaal flabbergasted. Die waren echt swept away. Indrukwekkende performance, visuele effecten. Het was gewoon een theatershow. En dat kende men nog niet echt. Althans niet op de manier zoals Bowie dat deed. Buitengewoon bijzonder. En dan AC/DC brengt in 1980 de single You Shook Me All Night Long uit. Eerst met Brian Johnson als frontman nadat Bon Scott in februari van dat jaar overleed. En dan de Sex Pistols beginnen in 1977 een tour onder de schuilnaam Spots, S-P-O-T-S, wat Sex Pistols on Tour secretly betekent, omdat ze anders niet geboekt werden vanwege de reputatie. En de reputatie was dat als ze ergens geboekt werden, dat alles kapot ging. Glazen werden kapot gegooid, deuren werden ingetrapt, alles werd ondergekotst en ondergespoten met verf. En dat vonden de zalen niet zo fijn, dus ze werden niet geboekt. Dus toen ze onder Spots als tour gingen, hebben ze er geloof ik wel geteld 3 kunnen doen. Want toen was het inmiddels duidelijk dat het gewoon de Sex Pistols waren. En werden ze alsnog niet geboekt of gewoon geweigerd. Absolute anarchie in het WK. Anarchie in de UK. Dit zijn de Sex Pistols.

0: Voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die baby.

0: vitepro.nl/business.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald en ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
3: Met zometeen Within Temptation, Weezer, maar eerst de Black Crowes.

Ice Queen hoorde je Within Temptation. Daarvoor de nieuwe Weezer, die heet We Might As Well Be Strangers. Zometeen de Breeders en Arctic Monkeys. Maar eerst een man die... waarvan ik laatst las dat zijn gitarist, die heet Mike Campbell... ontzettend veel moeite had na het overlijden van Tom Petty om überhaupt nog muziek te maken. Om die gitaar te pakken. Hij wilde het gewoon niet meer. Dat is toch wel echt een soort van vriendschap en een artistieke broederschap die dus heel ver ging. Maar inmiddels heeft hij een soloplaat gemaakt, deze Mike Campbell. Hier hoor je hem nog samen met de beesten zelf. Tom Petty en de Heartbreakers, een Refugee.

Girl, all the bad guys want bowling for soup. Daarvoor Cannonball van de Breeders. 1980, lang geleden. Toen overleed Bon Scott, frontman van AC/DC. Op een afgrijzelijk, volgens mij, stikte hij zijn eigen braaksel in de auto. Ja, het is allemaal weer.

0: weer te erg voor woorden. Maar goed, hoe de overgebleven leden van de band de draad weer oppakten, dat hoor je zo meteen in de Kink-album Top 1000 Classic.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: AC/DC's Back in Black is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Wat een plaats, jongen. Uit 1980 alweer. Staat op nummer 154 in de Album Top 1000. Dus bijna 40 plaatsen gezakt. Geloof het of niet. Het is, ik zei net al, het eerste AC/DC-album nadat Bon Scott overleed. Tijdens de begrafenis van Bon Scott gaf de vader van Bon de toestemming aan een andere bandleden om door te gaan. Kan je nagaan. De eerste keuze was de toen 32-jarige Brian Johnson. Was al een tijdje in de spotlight na het uit elkaar vallen van zijn glamrock bandje Jordy of Gordy. Na de eerste auditie was het zeker dat Johnson de job ging krijgen, en hij klonk gewoon bijna hetzelfde. Toen Brian werd aangekondigd als de nieuwe zanger van de band, geloofden de familieleden die geloofden het niet, omdat het persbericht namelijk op 1 april werd gepubliceerd. Hartstikke leuk. De twee broertjes uit AC/DC, Angus en Malcolm Young, waren al begonnen met het schrijven van Back in Black, maar hadden nog geen teksten. Nee, die taak werd gegeven aan de kerstverse zanger Brian Johnson. En die zei, well, I'll give it a try. Of zoiets. Hij had heel veel momenten moeite om goede zinnen op te schrijven. De teksten voor Hell's Bells kwamen bij hem binnen toen Brian Johnson in zijn hotelkamer schrok van een donder, van een onweersbui. En die dacht, hey, Hell's Bells, leuk bedacht. Nou, best leuk bedacht, ja. 5 weken had de band nodig om het op te nemen. En toen hadden ze nog 1 track nodig. Het was er een brainstorm-sessie van 15 minuten. Toen kwam het nummer Rock'n'Roll, A Noise Pollution tot stand. En dat maakte het album compleet. Het album Back in Black van AC/DC uit 1980 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Back in Black zelf. Maar eerst dus Thunderstorm, Hell's Bells.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan, doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2 uur in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
11: Saaie realiteit ontvluchten. Rick by Boring Rick. Paramore. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Wederom een wet day. Maar dan mag de pret niet drukken, toch? En de plantjes die worden er heel erg blij van. Hadden het hard nodig. Dus wat dat betreft ook prima. En wat ik zelf wel heel erg lekker vind: warmte uit huis en uit het kantoor. Ramen even lekker open. Weer wat frisse lucht erin. Al die warmte eruit. Er was ook wel even behoefte aan, toch? Behoefte ook aan goede alternative rock? Nou, dan ben je hier helemaal aan het goede adres. Wat staat er allemaal op het menu? Nou, onder andere Just Say Yes van Snow Patrol, Black Sabbath komt eraan. En nu Editors met The Rush.

0: Vorige maand werd bekend dat Metallica 1000 studenten uit Londen die moeite hebben met hun opleiding te betalen gaan ondersteunen, zodat deze groep ook een eerlijke kans van slagen kan krijgen. Nou, netjes hoor. Weldoener Metallica. Je hoort ze zo meteen met Nothing Else Matters en ook Turnstile en Van Halen onderweg.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
3: Oei.
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamsteren.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Kink. Dit is het station van System of a Down.
8: Wake up.
7: Depeche Mode. En Isabel Brinkman.
0: Turnstile met iCare komt eraan na de mannen van Metallica. Nothing else matters.
7: Kink.

Running with the Devil. Nou, ik zou rennen alsof de duivel me op de hielen zat als mij dit was overkomen. Gisteravond is een vrouw uit Venlo zich het leplazer geschrokken. Ze zag namelijk iets kruipen in haar kledingkast. En toen ze wat beter ging kijken, bleek het een jonge netpython te zijn. Was nog een heel jong beestje, daarom niet zo heel erg groot. Maar uiteindelijk kan die 4 tot 6 meter lang worden. En ik hoop dat hij dan niet nog een keer bij haar in de kast terechtkomt. Kan wel, want de python bleek namelijk van haar buurvrouw te zijn. Ja, even uit het oog verloren, was ontsnapt en zat hij bij de buurvrouw in de kast. Oh, ik moet er niet aan denken. Maar ja, het kan vaker voorkomen, want slangen zijn toch nog heel erg populair als huisdier. En de afgelopen tijd zijn er best wel veel slangen ontsnapt. En dan ook slangen die nog steeds spoorloos zijn. Dus die kunnen nog overal opduiken. Gadverdamme, ik moet er niet aan denken. You Somebody, Kings of Leon, afleiding.

0: it's a ritual.
1: Ritual van The Warning. Want ook voor nieuwe muziek ben je hier helemaal aan het goede adres bij Kink. Maar ook voor de klassiekers, bijvoorbeeld uit de Zero's. Zometeen neem ik je mee naar de Zero's voor een korte pauze. De Kink Zero's Break. 3 tracks dan uit die periode, back to back.
2: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
14: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
1: Verstikkende slur in een relatie. Time to give. White lies. Kink.

0: have to fear is fear itself.
1: Kink. Ja, Isabel hier tot 3 uur. Helemaal fijn dat jij er ook bij bent voor een gezonde portie alternative rock. Van nieuwe bands, oude bands, oude bands met nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld Queens of the Stone Age. Ja, ik vind die nieuwe echt geweldig. Ik vind hem zo lekker. Easy Street, hij is wel heel erg easy. En ook heel erg anders dan dat we toch wel gewend zijn van de Queens of the Stone Age. Dus ik heb begrepen dat de meningen verdeeld zijn. Maar ja, dat heb je met muziek, hè. Smaak is heel erg persoonlijk. Maar er komt nu wel een blokje aan waar ik heel erg blij van word persoonlijk. Want wat ik net al zei, Queens of the Stone Age ga ik nu draaien met Easy Street, die ik heel erg fijn vind. En daarachteraan dan 2 van mijn all-time favorites. Depeche Mode en Placebo. Lekker blokkie.

0: Deze zomer ben ik in Noord-Frankrijk op vakantie geweest. En ik ben dol op Frankrijk, ook van de Franse keuken. Al is er een gerecht waar ik me echt never, never, nooit aan zou wagen. En al zou ik me er nu aan wagen, dan zou dat strafbaar zijn. Want sinds de zero's is het hartstikke verboden. Dus een verboden gerecht. Wat dat is, ga ik je zo meteen vertellen. En dan krijg je ook 3 tracks uit de zero's achter elkaar.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan. Voel mij zo
10: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Nu bij Velderhof, 650 euro inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it! Voor die

0: Bouwman.
1: Ja, even een korte break in de Zero's Kink Zero's Break. En ik vroeg net, wat mag er niet meer gegeten worden? Wat is een verboden gerecht sinds de Zero's? Nou, weinig mensen die kwamen met het goede antwoord, en dat begrijp ik ook wel. Sinds de Zero's mag je geen ortolaan meer eten. Ortolaan, dat is een klein zangvogeltje. Traditionele Franse delicatesse was dit. En het was zo dat kleine vogeltje, dat werd dan helemaal vet gemest eerst, tot hij echt uit zijn voegen barstte. Daarna werd hij verzopen in Armagnac, dus verdronken, echt super zielig. En daarna werd hij in zijn geheel geroosterd. En de mensen die dat dan gingen eten, die moesten hun hoofd bedekken met een servet, zodat ze alle geuren helemaal goed op konden vangen en zo. En daarna moest je dat diertje dus inclusief de botjes in één keer opeten. Ik hou heel erg van de Franse keuken, maar dat zou ik echt never nooit naar binnen gewerkt hebben. Jamais. En ik ben heel erg blij dat het verboden is. Sinds 1999 zit er een verbod op. En sinds 2000 wordt er ook echt zwaar op gehandhaafd. Mogen die vogeltjes niet meer verkocht worden en niet meer geconsumeerd. Nou, gelukkig is de muziek uit de Zero's niet zo wreed. En kan ook nog gewoon gedraaid worden in de King Zero's Break van vandaag. Uit de categorie Meezingers uit 2004. Somebody Told Me van The Killers. Uit de categorie Lang Niet Gehoord uit 2007. In Your Head, Tegan en Sarah. En we starten met een... Oh ja. Uit 2006. AFI, Miss Murder. Ik zou zeggen, veel plezier in de Zero's.
0: Kink. Zero's Break.

Dat was hem weer voor vandaag. De Kink Zero's Break. Terug naar het heden, 19 augustus 2026. Vanochtend droevig bericht. Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top. Die is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. En er is nu bekendgemaakt dat hij omringd door zijn familie in een hospice is overleden. Zometeen, in honor of, ga ik ZZ Top draaien met Gimme All Your Lovin'. Maar eerst The Fire van de Staat.

Nirvana. Voor de klassiekers ben je ook aan het goede adres hier bij Kink. Maar ook voor nieuwe muziek. Jawel, zometeen de allernieuwste van Nothing But Thieves voor je. Cryogen van Muse. En nu About You van The Pretty Reckless.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Er zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer... waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nog onduidelijk of hij hem afmaakt. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
5: Complexe tienerliefde. She moves in her own way. The

De allernieuwste van Florence Road, die heet 7563. En dat klinkt als een adres, toch? 7563 Florence Road. Maar je hoeft niet te gaan zoeken, dat heb ik al voor je gedaan. Het is geen bestaand postadres. Isabel hier, tot 3 uur. Ik mag dus nog even door. Nog geen closing time van mij. Wel een closing time van Semisonic voor je, die komt er nu aan. En ook live en Two Door Cinema Club. Onderweg hier op Kink.

0: Dinsdag weet je, met betrekking tot een band die ik zo meteen ga draaien, de Manic Street Preachers. Op 1 februari 1995 verdween gitarist Richie Edwards van de aardbodem. En uiteindelijk is hij 13 jaar, 9 maanden en 22 dagen feitelijk vermist geweest. Hij is nooit gevonden, maar na die 13 jaar, 9 maanden en 22 dagen werd hij in november 2008 wel juridisch doodverklaard. Manic Street Preachers dus. Motorcycle Emptiness komt eraan. En ook System of a Down onderweg.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen.

0: Lucia van Jumbo.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

Ik zie dus al de hele dag wazig en ik zat net te bedenken. Ik ga maar even een afspraak maken bij de opticien, want volgens mij moet mijn brilletje aangepast worden. Kom ik er net achter dat ik al de hele dag gewoon een verkeerde bril op heb. Dus niet zo gek dat ik alles wazig zie. Gelukkig hoef ik niet te kijken naar muziek, kan ik er wel naar luisteren. The Naked and Famous nu!

Hoi. Ik loop een beetje uit, zie ik nu. Dus ik ga heel snel gedag zeggen en plaats maken voor Stefan. Veel plezier daar en ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is een graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
7: Hey, zometeen hoor je de Raconteurs na R.E.M. en Drive.
8: Kink. Kink. Goedemorgen. Oh, wacht. Het is middag.

Het is zo'n typische dag dat je erachter komt dat je nieuwe schoenen nodig hebt. Omdat die je nu aan hebt niet meer waterdicht zijn. Dus met natte sokken en hopelijk geen blaren. De woensdagmiddag door met de nieuwe van Cloud Service. Ifs, Buts en Maybes op Kink. Het is Stefan hier. Tot 6 uur heb ik heel veel fijne muziek voor je. Van Fontaine's DC bijvoorbeeld. Die hoor je zo meteen. Na deze van The Police. Dit is Roxanne.

0: Loudboy, thanks for the memories. Het is 3 minuten voor 4:30.
1: Korenslag.
0: En ik heb geen idee hoe je dag er precies uitziet vandaag, maar ik kan me voorstellen dat er al genoeg gebeurd is, waardoor een adempauze wel even uitkomt. Het is meestal zo rond 3:30. Ik weet niet of het bij jou zit, maar bij mij, dat ik even denk, het kan ook komen omdat we rond dat tijdstip elke maandag tot en met donderdag Korenslag spelen. Kort spelletje, de vraag is simpel. Herken jij wat het koor zingt? Het origineel hoor je zo meteen. Maar weet je titel en artiest hiervan?

0: Herken je wat het koor zingt?
1: Het is mij gelukt. Ik heb deze wel herkend. Toepasselijk ook vandaag. Maar weet jij het ook, titel en artiest? Als dat het geval is, geef het door, stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het korenslagklassement. En wat dat goede antwoord is, dat hoor je binnen anderhalve minuut. Net als de Interrupters zometeen en ook de Haunted Youth.
2: Kink. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe!

0: Bos. En op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. Aan

En dan vraag ik altijd of je even zelf je punten wil noteren. Want anders krijgen we hier een administratie die niet te overzien is. Die niet eens in de studio past. Dus had jij het ook herkend, mag jij ook een punt bijschrijven. Maar alleen dat je, als je wist dat het om Travis ging. Dit is Kink met Why Does It Always Rain On Me. Nou zegt dat wel vandaag.

Me Op King met zometeen de nieuwe van Royal Blood. Dat is deze week de King XL, het belangrijkste liedje van deze week. Misschien heb je het al gezien, Jim Voorwald van de Avondshow, die sprak vorige week met Royal Blood. Dat hele interview vind je in de King app en daarin gaat het ook over het nieuwe album wat in november uit gaat komen. En daarin beloven ze dat album harder dan ooit gaat zijn. En de eerste single die valt ook al heel erg lekker. En die hoor je dus over een kleine 10 minuten, want dat is die King XL. Ook Franz Ferdinand, eerst Iggy Pop en Lust for Life.

Royal Blood Sound, waarvan je je meteen een soort superheld in je eigen actiefilm gaat voelen. De nieuwe Royal Blood, deze week de Kink XL, het stempel wat wij drukken op de belangrijkste track van die week. En dat is deze week dus 10 over 10. Mocht je benieuwd zijn naar dat interview met Royal Blood waar ik het eerder over had, check de Kink app. Nu Messi Star, Fade Into You.

0: beetje wegdromen. En alvast fantaseren over pompoenkruiden en warme chocolademelk met slagroom. Ik zit vandaag helemaal in de herfstvibe. Ja, en ik hoef je niet uit te leggen waarom, denk ik. Messy Star, Fade Into You, hoorde je op Kink. Het is bijna 4 uur, zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: En wij Nederlanders, we zijn trots op onze nationale gewoontes. Hè? Op onze symbolen, op onze iconen. En dat blijkt ook wel, want vorige week is er een groot bedrijf failliet gegaan. Maar dat boeit ons Nederlanders echt geen reet. Nee joh, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws en ook Rancid.

0: €89 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
6: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar naar gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
6: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
9: Zometeen hoor je Bast Hill. Eerst gaat de zon op zijn Duits schijnen.
6: Kink.

0: Pink, Good Grief, zometeen ook de nieuwe van Kyo. Je hoort ook Rancid eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 19 augustus is het. De datum die de boeken ingaat als de dag van liegen tegen de huisarts. Steeds meer Nederlanders dikken namelijk hun klachten aan, zodat ze sneller een afspraak krijgen. En huisartsen die zeggen nu, hou daar alsjeblieft mee op. Want ja, het werkt misschien, want dan denken we dat het een spoedgeval is. En wachten is niet leuk, maar als je liegt en daardoor dus voorrang krijgt, dan kan het de kosten gaan van een echt spoedgeval en daar is niemand gebaat bij. Verder zijn er vandaag weer eens boerenprotesten, vandaag in Drenthe. En het is de dag waar ze in Nijmegen van hebben gedroomd. Want vanavond speelt de Nijmegen Eendracht-combinatie, oftewel NEC, voor het eerst in de Champions League.

0: vooruit. Het is nog niet tegen Real Madrid. Het is nog een voorronde. Maar wel met de Champions League hymne die je nu hoort. En de Champions League kleuren in het stadion. Het wordt echt een historische avond. Zeker als je NEC supporter bent. Zeker als je uit Nijmegen komt. Het gaat iets moois worden. De enige mensen in Nijmegen die er niet zo naar uitkijken, dat zijn de huisartsen. Maar dat komt natuurlijk omdat voetballers hun klachten altijd overdrijven.
1: Stefan Korn.
0: Die hebben het praktisch uitgevonden. Au, au, au, ik heb zo'n pijn, krijg ik nu een penalty. Misschien moeten huisartsen dat gewoon doen. Iedereen die belt, eerst een penalty aanbieden, zeggen ze ja. Dan overdrijven ze waarschijnlijk hun klachten. Dan is het een voetballer. Het is King met de nieuwe van Kyo na Rancid en Time Bomb.
1: King Alternative Rock Radio.

0: Thinking That's Me. Ik had het net over NEC in de Champions League. Ik denk dat Lennart uit Arnhem komt, waar Vitesse voetbalt, de grote concurrent. Want NEC, dat is een afkorting, hè? Nijmegen-Eendracht combinatie. Maar volgens Lennart staat het voor Nijmegen eenmalig Champions League.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Dad jokes en voetballershumor ligt dicht bij elkaar. U2 hoor je zometeen op King na de Blue Oyster Cult.

Pink, underrated. Wacht even, ik moet nog heel even... Sorry, ik moet heel even mijn laptop dichtklappen. Ja. Het is een beetje de schuld van PostNL. Ik kwam gisteravond thuis. Ik geloofde echt mijn ogen niet. Ik had een LP besteld. 3 keer raden waar PostNL de LP heeft bezorgd. En hou er rekening mee dat pakketbezorgers van PostNL soms hun werk heel goed doen, maar soms ook op een bijzondere manier. Ik vertel het je zo. En na Vampire

begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio.

0: Kink.
1: Social Deal Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.

0: Ufoon.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden demonstrerende boeren hebben de eindbestemming bereikt van hun protestrit door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis. De boeren zijn boos over de stikstofplannen. Mona Keizer overweegt met een eigen partij te komen. Over 2 weken kan ze er meer over vertellen, zegt ze tegen de Telegraaf. Nu zit ze in haar eentje in de kamer nadat ze uit de BBB was gestapt. En op social media gaat een foto rond van een vermiste Canadees die erg veel lijkt op de onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam in elkaar zakte en daarna niet meer kon praten. De politie onderzoekt of het inderdaad dezelfde man is. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 30 minuten. 1 rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 30 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord 15 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 15 minuten oponthoud.

Het is toch altijd fijn als de juiste muziek op een fijne manier bij je bezorgd wordt. Vampire Weekend op Kink, E-Punk. Ja, ik geloofde echt mijn ogen niet gisteravond. Mijn vader die is vrijdagjarig, overmorgen. En ik had aan hem gevraagd... Pap, wat wil je hebben voor je verjaardag? En zijn antwoord was een LP. Waarop ik reageerde, ja, welke? Er zijn er best wel veel. Toen zei hij, verras me maar. Kies maar iets leuks uit. Nou, dat hoef je geen twee keer te zeggen. Dus ik iets leuks uitzoeken. Ik had geen tijd om naar een platenzaak te gaan. Dat is altijd het leukste natuurlijk. Maar wel even lekker online geneusd en gekeken. Hè, wat is er en wat is een leuke optie? Dus uiteindelijk had ik een plaat gevonden. Heb hem besteld. En die werd gisteren afgeleverd door PostNL. Nou was die plaat keurig netjes verpakt. In zo'n kartonnen doos waar het extra beschermd zit. Met daarop ook allemaal stickers met Handle With Care. He, fragile. Allemaal duidelijk, deze plaat, dit pakket is breekbaar. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Waar denk je dat die bezorgd is? Laat ik zo zeggen, er zat een briefje in mijn bus dat die bezorgd was bij de buren. Maar dat was die niet. Nee, de bezorger had hem keurig netjes Handle With Care op het balkon gepleurd. En daar woon ik niet op de vijfde verdieping, dus hij heeft hem niet heel hoog hoeven gooien. Maar op het balkon met de buien van de afgelopen dagen. Dus daarom zeg ik, fijn dat de juiste muziek op een goede manier bij jou bezorgd wordt. Of Monsters & Men, zometeen netjes afgeleverd. Eerst The Doors, Break On Through op Kink.

0: Kink.
1: Omdat het leven nu eenmaal te kort is voor slechte muziek.
2: Voor slechte muziek.
1: Kink Alternative Rock Radio.

wellicht dat je er een jaar geleden ook bij was. De reunieconcerten van Oasis, Rock'n'Roll Star hoorde je. Uiteraard waren daar camera's bij. De camera's van Disney zelfs, geloof ik. Er komt een documentaire, die komt in september uit. En daarvan is gisteren de trailer gedropt. En die ziet er wel echt heel erg vet uit. Dus mocht je benieuwd zijn, check even de Kink app of kink.nl. Daar vind je hem ook. Oasis hoorde je zometeen in Twine na Phoebe Bridgers en Lost Boys.

0: swine.
1: ANP Spoiler Alert.
2: Het is bijna 5 uur, zometeen het ANP-nieuws met erin die onbekende man in Amsterdam. Die niet meer kan praten en waarvan ook niemand weet wie het is. Die een paar jaar geleden in elkaar stort op straat en zo. Dat verhaal heb je meegekregen. Dat verhaal lijkt een happy end te gaan krijgen. Hoe en wat, dat hoor je zometeen dus in het ANP-nieuws. Daarna de Pixies.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar 6,99 euro. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn 3e zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Wellicht modder op de weg, 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopert Velsen en Akersloot, een kwartier vertraging. Wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht, een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel, 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport.
11: Oh, tuurlijk, weer een typische woensdagavondspits.
12: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
13: Je lichaam is eigenlijk een loopfiets voor je hoofd.
14: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio.
13: Zometeen hoor je de Pixies, eerst Pearl Jam en Black.

Afgelopen weekend stond ik op een barbecue te praten met een vriend van me. Die net als ik naar Rock Werchter was geweest. En dan moest je op een gegeven moment kiezen of bij de Gorilla's blijven staan. Of iets eerder weg bij Gorilla's om dan de Pixies te kunnen zien. En ik heb gekozen voor dat eerste. Ik ben bij Gorilla's blijven staan. Die vriend van me die is wel naar de Pixies gegaan. En ik ga nu niet zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze. Maar als ik zijn verhalen dan hoor... Het zijn legends, zo simpel is het. The Pixies, Where Is My Mind, op Kink. Met zo de Red Hot Chili Peppers na de nieuwe van Cage the Elephant.

geven. Dat is onze verantwoordelijkheid om het door te geven aan een volgende generatie. Dus woensdagmiddag is voortaan de middag van de muzikale opvoeding. Maar welk liedje hoort daarbij? Volgens jou. Wat is nou, hè, een kind wordt geboren, het eerste wat je hem laat horen. Dit moet je horen. Geef dat door door een berichtje te sturen via de King-app. Dan hoor je dat liedje zometeen. Wat geven we dus door aan de volgende generaties? Ik ben benieuwd. Zo eerst Arctic Monkeys, na de Beaches en Blame Brad.

0: Flying Lightning. Muzikale opvoeding. Het is, ik vind dat heel belangrijk. Ik merk dat ik heel dankbaar ben voor de muzikale opvoeding die ik gehad heb. En mocht ik ooit kinderen krijgen, dan gaan die ook zeker een, streng wil ik het niet noemen, maar een goede muzikale opvoeding krijgen, absoluut. Maar welke liedjes zouden bij die muzikale opvoeding moeten horen? Wat zou het eerste liedje zijn wat jij je pasgeboren kind laat horen? Geef het door via de Kink app. Ik zie er al eentje binnenkomen. Ja, zonder twijfel. Ik denk dat ik die zo meteen ga draaien. Welke dat is, dat hoor je na Yard Act en ook Green Day over een paar minuten.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het provinciehuis in Assen staan honderden boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Het is het slotstuk van een protestmars door Drenthe die langs alle 12 gemeenten ging. De nieuwe regel over tassen in de trein gaat over ruim 2 weken in, op 4 september, zegt NS. Vanaf dan mag je geen tassen meer op de stoel naast je leggen, ook niet als het rustig is in de trein. En bij de politie zijn tot nu toe 500 tips binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees is. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms het onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek een kwartier.

0: Nieuwe muziek van Yardact. New Beginnings op Kink.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Het is woensdagmiddag. Grote kans dat als je kinderen hebt dat ze thuis zijn. Want het is net niet lekker weer genoeg om buiten te spelen. Hoewel, kan ook gewoon. Een beetje in plassen springen. Maar als ze thuis zijn, zet ze voor de radio op woensdagmiddag. Want dan krijgen ze hun muzikale opvoeding. Liedjes die ze absoluut gehoord moeten hebben, moeten kennen. Om een beetje te kunnen functioneren als mens überhaupt in het leven. Daan, hoeveel kinderen heb jij?
2: Ik heb er twee.
0: Je hebt er twee. En heb je dit bij allebei gedaan?
2: Nee, het was zo dat wij gewoon de radio aan hadden staan.
0: Mm-hmm.
2: Bij de bevalling.
0: Ja.
2: En het eerste nummer wat tevoorschijn kwam, waar we weer een soort van alert waren op deze wereld, was inmiddels Black Teen Spirit.
0: Oh, wat goed. Dus is je eerste kind of je tweede kind? Waar dit bij gebeurde.
2: Ja.
0: De eerste. En dan heb je de hele bevalling gehad. Was het thuisbevalling, ziekenhuis?
2: Ziekenhuis.
0: Ziekenhuis. En dan zet je heel even de radio en dan hoor je die gitaarriff. Wat dacht je op dat moment? Weet je dat nog?
2: Geluk. Aan alle kanten. Een vers kind wat je helemaal verliefd aankijkt.
0: Ja.
2: En dan zo'n soundtrack op de achtergrond. Ja, het moest zo zijn.
0: En dit was dan bij de eerste. Heb je bij de tweede gewoon zelf even je Smells Like Teen Spirit opgezet? Of heb je die dat pas later laten horen?
2: Dat is wel pas later gebeurd, ja.
0: Maar die heeft hem inmiddels ook gehoord, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en anders zou ik ze nu gewoon allebei bij de radio zetten. Want ik ga Nirvana voor je draaien.
2: Oh, wat geweldig.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?

In de muzikale opvoeding volgens medekinker Daan. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Heb jij ook een suggestie? Wat absoluut een moetje is in de opvoeding, geven door via de Kink-app. Zometeen hoor je Honey, I'm Home. Eerst Pink Floyd en Another Brick in the Wall.

0: Mother Tongue. Mother Tongue, bring me the horizon. Hey Jim.
1: Hey Stefan.
0: Lekker uitgeslapen?
1: Ja.
0: Mooi. Kingster. Ah. Dan ben je wat fris en fruitig.
1: Oh ja, nee, ik dacht dit klinkt weer als een... Ik kwam gewoon netjes op tijd vandaag.
0: Oh nee, je was hartstikke op de... Nee, dat was zeker geen dis. Nou, je was te laat. Nee, absoluut niet.
1: Lekker uitgeslapen, jongen.
0: Nee, gewoon of je lekker uitgeslapen bent.
1: Ja, nee, zeker. Beetje een vreemde vraag om 6:2.
0: Nou, ik merk vooral aan mezelf altijd bij dit weer dat ik gewoon wat slechter slaap. Dat het gewoon weer even die omgang is. Andersom is het ook, hoor. Maar...
1: Mijn microfoon weer.
0: Wacht even, dat gaan we even...
1: Gaan we dit fixen?
0: Oh, wacht. Gaan we dit live fixen? Even of een andere
1: kabeltje goed? Niet zo... Ik denk dat hij... Ja, hallo. Wat wilde ik zeggen?
0: Dat je zo lekker geslapen hebt.
1: Oh ja, ik ging zeggen dat ik dat een redelijk vreemde vraag vind... om dat te stellen om 6:1 s'avonds.
0: Oh.
1: Maar goed, dat vind ik, hè. Dat is mijn persoonlijke...
0: Nou, andere vraag. Wat heb jij in yoghurt?
1: M&M's had ik vandaag in mijn yoghurt.
0: M&M's, ja. Lekker gezond.
1: Ja. Net een bakkie.
0: Ja, lekker gezond.
1: Niks aan gelogen ook, ja.
0: Zullen we het maar over de muziek hebben dan?
1: Ja, laten we dat doen.
0: We spelen Kingster. De vraag is, welk liedje is ouder? Je hoorde net Bring Me The Horizon, Mother Tongue. En jou de vraag
1: Mother Fong? Een thong. Een moederstring, wat leuk. Ja.
0: Jij begint zo meteen met deze.
1: Oh.
2: Kingster. Welke track is ouder?
1: Nou, die is makkelijk. What I've Done van Linkin Park is... Ik weet niet hoeveel ouder, maar wel echt ouder. Want als ik denk aan Bring Me The Horizon, denk ik... Tense. En What I've Done is... De eerste of de tweede Transformers film. Eind Zero's ergens. Dus,
0: Het scheelt 12 jaar. Het is 2019 tegen 2007.
1: Ja, dat is inderdaad een...
0: Het is een flink stukje. Zometeen Mr. M&M's in de yoghurt. Jim Voorwald met dus onder andere Linkin Park. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
2: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch... waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen... als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen... of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky... de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid... Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de derde dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
1: Zometeen gaat de Kink spitstrook weer open. Van welke plaat krijg jij extra veel energie of een turbo boost? Positieve vibes mag ook. Geef die door via de Kink app. Hoor je hem zometeen naar Linkin Park. Dit is What I've Done.
13: Kink.
14: Kink. Yes. Yes. Yes, we hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: Live and kicking. Je hoorde Simple Minds op jouw alternative rock radio. Dit is Kink en we kunnen weer.
1: Kink Spitstrook.
0: Ik zie inderdaad een groene pijl staan op de matrixborden. Dat betekent dat jij en ik in kunnen komen voegen op de Kink Spitstrook. Hier is ruimte om even wat extra gas te geven, muzikaal te zien. Elkaar even in te halen, versnellingje omhoog. Positieve vibes en platen waar je veel energie van krijgt. Dat is de benzine hier die ons voortbrengt. Ook wel weer meteen heel formeel gezegd. Ik zie al wat medekinkers ingevoegd zijn op de Kink Spitstrook. Vind ik ontzettend gezellig. Ik zie Ivo, zie ik bijvoorbeeld via de Kink app, zie ik op de Spitstrook komen. Hallo Ivo, goed dat je erbij bent. Ik zwaai even naar je, ik toeter ook even naar je. Jessica is erbij, hallo Jessica. Paul is er ook. Lisa is er ook weer bij, hallo Lisa. Goedenavond. En Elise is ook. Oh, Lisa en Elise, dat is leuk. Elise die zegt Weezer AUB, uitroepteken, met Strangers. Ja, ik denk dat je dan die nieuwe single bedoelt. We Might As Well Be Strangers, ook lekker hoor. Die ga ik draaien. Dankjewel Elise.
1: Kink

London Rain, nothing heals me like you do. Nou, ik vind dit inderdaad op een tijdstip als deze, vind ik dit zo'n ontzettend heerlijke plaat. Helemaal als je een beetje een stressvolle dag hebt gehad, is het fijn om soms eventjes te relaxen. Eventjes dan, hè. Kom nou. Avond is ook gewoon een feestje. Want hallo, wat ontzettend tof dat jij erbij bent. Dat je deze woensdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim en dit is de avondshow van Kink. Daar waar je de fijnste alternative rock hoort, waaronder ook nieuwe ontdekkingen. Vanavond onder andere de nieuwe Kingfisher. De nieuwe personal trainer bijvoorbeeld. Maar ook de Daily Drop van vandaag, dat is de belangrijkste release van de dag. Dat is een track die nog helemaal niet uit is. Morgen dan verschijnt er nieuw werk van Isaac Rue. Dat is een Vlaamse singer-songwriter. Heeft prachtige nummers al gemaakt. Is muzikaal een andere richting ingeslagen. Er komt een nieuw album aan dit najaar, waarbij dat nieuwe geluid, nou ja, je zou kunnen zeggen geïntroduceerd wordt. Dat wordt eigenlijk geïntroduceerd met de singles natuurlijk. Ik ben al helemaal dol op Young Hearts, wat meer up-tempo is in vergelijking met zijn eerdere werk. De nieuwe single gaat ook weer een beetje die kant op. Ik vind het moeilijk om daar echt een goede vergelijking mee te maken. Maar het is echt fantastisch. Mag je niet missen. Rond 7:50, dan hoor je hem als allereerste. De nieuwe single van Isaac Rue. Als Daily Drop. Ook nog dat wat je misschien nog wel kent. Of wat nog ergens ver in je heugen gegraven zit, dat we dat weer lekker kunnen opgraven. En dan zeker met een lekker portie headbanger of een moshpit erbij, dan komt het goed. Bad Religion zometeen, punk rock song. En Hobbestank ook. Nou ja, Liam Gallagher zou zeggen, Biblical Radio Show, fucking biblical. Dat zegt Biffy Clyro ook, met het nummer Biblical.

Punk rock song van Bad Religion hoorde je hier op Kink. Ik krijg altijd een beetje het beeld van Tony Hawk's Pro Skater krijg ik voor me. Ken je dat spel nog? Moet je allemaal trucjes doen op een skateboard en ook vrijwel onmogelijke taferelen uithalen. Dat werd steeds meer Jackass hoe meer de serie worderde. Maar daar moet ik altijd een beetje aan denken. Ook al zat punk rock song niet officieel in de soundtrack, wel andere liedjes van Bad Religion.

werk. Ja, misschien een beetje afleidend, maar alsnog, ik vind het leuk. Alleen het probleem is dat ik zo'n videogame-apparaat, zo'n console, die sluit ik dan aan op het netwerk hier. Daardoor raken de databases een beetje in de war. En kan het dus zomaar zijn dat er een plaat vast komt te zitten in zo'n oude spelcomputer. Ja, niet echt heel erg handig, want dan klinkt een plaat ineens heel erg anders. Dus ik heb jouw hulp eigenlijk nodig. Jouw hulp met het identificeren van deze alternative rock plaat die dus getransformeerd is tot een 8-bit hit.

0: Welke plaat is dit? Wat is volgens jou de 8-bit hit? Laat het weten via de Kink-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Mis niks en sla je slag.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: Viaplay.nl/business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: King

Evanescence en Who Will You Follow op jouw Alternative Rock Radio. Nou, als ik een tip mag geven, @king.nl. Wat er bijvoorbeeld nu op het Instagram-kanaal allemaal te vinden is. En een verslag van Nirvana Tuinfeest door de medekinkers. Wat er deze week allemaal voor nieuwe muziek te horen is op Kink. En ook een interview, of althans een stuk van het interview, met Royal Blood. Gewoon maar wat redenen om ook @king.nl dus te volgen. Doe dat vooral als je dus actief bent op de social media.

The Charlatans and the Only One I Know. Dit is The Only One I Know, waar je de fijnste alternatieve rock hoort. Dit is Kink. Met nu, ja, deze dame gaat in december 2 keer de AVOS Live plaats spelen. Hoe te gek wordt dat?

0: Fantastische track door Biba Doobie. Je hoorde Sun Has Set. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van Kink. Zometeen even wat whisky drinken met Metallica. Uit een pot, wel te verstaan. En een plaat waarvan je zoiets hebt van... Oh ja, ja, ja, ja. Wat een oorworm. Wat een ontzettende oorworm. Het is al plaat dat als ik die één keer hoor... dan ben ik daar de rest van de dag bij wijze van... ben ik daar zoek mee. De oorworm komt langzaam naar je toe. Gaat zometeen langzaam ook jouw oor inkruipen. Klinkt heel nasty, hè? Zometeen, de nieuwe van Editors.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op Kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio... zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. En Oranje International Tidjani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft hem voor €60 miljoen overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt 1 graad of 20.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
13: Kink. Kink. Hey Mark, lekker de plaat.

heb ik sowieso heb ik heel veel mooie dingen voor je. Maar extra bijzonder, dan hoor je namelijk de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is een track die nog helemaal niet uit is. De Vlaamse singer-songwriter Isaac Rue komt met een nieuw album. Heeft hij al wat geluiden van laten horen? Morgen verschijnt er een nieuwe single. Maar jij bent liefhebber van gitaarmuziek. En dus hoor jij de single als een van de allereerste. Een Daily Drop, a drop primeur dus. Zo meteen. Oh. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb hem al een paar keer geluisterd vandaag. Ik vind het fantastisch. De nieuwe Isaac Rue. Maar goed, dat oordeel laat ik verder ook aan jou over. Meer nieuwe tunes, onder andere ook van Personal Trainer zo meteen. En we gaan diep. Letterlijk, Deep Purple. Child in Time, maar...

discjockey doen. Zeker weten. Geloof mij maar. Ja, nu klinkt het wel meteen heel erg verdacht, hè? Goed. Nieuwe muziek dan op Kink. Dit is de nieuwe single van Personal Trainer. Echt helemaal te gek deze. Dit is Tires Skid. Over remsporen gesproken.

0: en Hush op jouw alternatieve rock radio. Zometeen hier onder andere de nieuwe single van Violet Roll en... Het was een hele rare manier om gewoon te zeggen The Cure.
1: Kink. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei.
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Aankomend weekend te vinden op zowel Lowlands als Pukkelpop. Violet Grawl, nieuwe single Bug in the Cake, hoorde je zojuist hier op Kink Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow. Hier ontdek je regelmatig nieuwe muziek. Soms zelfs zo nieuw dat het nog helemaal niet uit is. Zometeen namelijk een primeur. De nieuwe single van deze man.

Dit is Isaac Rue. De single Young Hearts kwam een paar maanden geleden uit. Het was de introductie van het nieuwe geluid van Isaac. Het echte, ja, weet je, ik vond zijn stem altijd al prachtig. Maakte voornamelijk hele rustige muziek. Hij gaat het wat meer up-tempo opzoeken op het nieuwe album. Alhoewel, als je rustgevende, prachtige nummers hoort, die staan er ook op. Want zo'n single heeft Isaac Rue ook al uitgebracht. Morgen, dan verschijnt er iets nieuws. Dan verschijnt de derde single van het nieuwe album dat eraan gaat komen. En dat zit weer een beetje in het uptempo, zomers. Maar het past ook alweer een beetje bij het grijze weer wat het nu buiten is. Eigenlijk kan je zelf een beetje de sfeer bepalen in die plaat. Want het gaat alle kanten op. Op alleen maar de mooie manier. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe van Isaac Rue. Zometeen de Daily Drop Primeur. De nieuwe single Good Times hoor jij als een van de allereerste. Over een paar minuten na Volbeat. Gitaargeweld nu. Heaven nor Hell op jouw Alternative Rock Radio.

0: Volbeat. Heaven nor hell, hoorde je op Kink. Daily Drop. Elke maandag tot en met donderdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. En vandaag is dat een track die nog niet eerder ergens überhaupt te horen is geweest. Ja, kleine snippets op social media. Maar in zijn geheel voor het eerst hier op Kink, en daar ben ik ontzettend blij mee, de nieuwe single van Isaac Rue. Het is een singer-songwriter uit België, heeft al een aantal prachtige, maar de echt prachtige platen gemaakt. Gaat voor het nieuwe album wel een iets wat ander geluid in. Young Hearts kwam een paar maanden geleden uit. Dat is wat meer uptempo dan wat je van Isaac Rue misschien gewend kan zijn. En ik vond dat echt helemaal fantastisch. Echt te gek. Ik vind dat die guy zo goed bezig is. Dat is leuk. Isaac Rue stuurt ook even meteen een berichtje over de nieuwe track, die dus nu in première gaat.
1: Hey, ik ben Isaac Rue. En mijn nieuwe single Good Times gaat over herinneringen maken met uw beste maten. Gewoon lekker jong en onbezonnen zijn. Alles is opgenomen aan de voet van de Van Toe. En voor de mix zijn we naar Amerika, New York gevlogen om daar samen met Peter Cates te werken, die niemand minder dan The National ook op de kaart heeft gezet. Good Times is de derde single van de nieuwe plaat die uitkomt op 30 oktober 2026. En die heet Lost and Found. Een coming-of-age plaat waar ik enorm trots op ben en die we ook gaan voorstellen in de Paradiso in Amsterdam op 18 februari. Hopelijk zie ik jullie daar, maar vooral nu, geniet van Good Times.
2: Yo. Daily Drop. Daily Drop. Kink Primeur.

Voor het eerst te horen op de Nederlandse radio, de nieuwe single van Isaac Rue, Good Times, hoor je als Daily Drop hier bij Kink. Ja, ik vind dit fantastisch. Wat een heerlijke sfeer. Oh, oh, oh.

Corner Sean Brimful of Edge in de Norman Cook. Beter bekend als Fatboy Slim Remix. En dat is ook een beetje de kern van de Daily Drop van vandaag. Want Isaac Rue hoorde je zojuist als een van de allereerste met de nieuwe single Good Times.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Ja, ik ben echt nu al helemaal verliefd op deze nieuwe single van Isaac Rue. Good Times. Morgen komt hij dus officieel uit. Dus juist hoorde je hem dus al als een van de eerste hier op Kink. Ja, ik man, de vibe is zo goed. Goed, dat vind ik. Dat is mijn feedback, maar wat is die van jou? Want als de medekinker het helemaal niks vindt, heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. Dat lijkt wel goed te zitten. Joost die zegt bijvoorbeeld via de Kink app, wel fijn dat ik gelijk national vibes krijg bij het beluisteren van deze plaat. Isaac Rue met Good Times. Ja, het is namelijk afgemixt door iemand die ook met The National heeft samengewerkt, dus dat zit goed. Gerrit die zegt, niets te veel gezegd, van begin tot einde een prima nummer, dus vaker... lekker, dat stuurt de Bart Huisman via de Kink app, ook met heel veel erretjes. En Esther die zegt een heerlijk relax nummer, lekker zomers, zeker vaker draaien. Nou, dat ga ik zeker doen. In oktober komt dus een nieuw album van deze man. Daar komt dit dus op te staan. En ook het prachtige Young Heart. Ja, Man, ik hoop dat ik... ik moet hem eigenlijk even een berichtje sturen of hij niet alvast het hele album kan sturen. Is ook gevaarlijk, want voor je het weet is alles weer op de radio. Nee, dat zou ik natuurlijk nooit... Zou ik nooit doen. Zou ik nooit doen voordat iets uit is zomaar draaien. Nee, doe ik echt niet, anders ben je geen vrienden met die mensen. Maar misschien is het ook wel een idee om Isaac Rue weer een keer uit te nodigen in de Kink Live Bunker. Zou ik heel leuk vinden. Dus Isaac Rue, ik zeg bij de...

0: Evolution hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow met zometeen onder andere Higby, Muse en jij bepaalt een van de belangrijkste, de essentiële tracks van Vols.
1: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
9: Esso. Omdat elke rit telt.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. Vier andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorwald. Kink.

0: Higby. En dat is niet niks hoor. Die prachtige plaat Nothing, die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Goed dat je erbij bent, want ik kan jouw hulp goed gebruiken. Namelijk met het uitzoeken van de crème de la crème.
1: Kink Icon Essentials. Fools.
0: Deze week staat Fools namelijk in de schijnwerpers van de avond. Jij en de medekinkers bepalen wat de belangrijkste tracks zijn die deze band ooit heeft gemaakt.

En dit is volgens jou en de medekinker het meest ondergewaardeerde nummer van Falls. Crest of the Wave, ook inderdaad ontzettend goed, zeg. Hey, vanavond een andere categorie. Vanavond gaat het om de beste, dan wel de mooiste teksten van Falls. Ja, welke track heeft dat? Als er nu eentje bij je opkomt waarvan je denkt... Oh! Tuurlijk, dat is hem. Hopen dat ik kink heb, laat het mij weten. De track van Falls met de beste, dan wel de mooiste teksten van deze band. Kink, Alternative Rock Radio met zometeen Blondie. Maar eerst IMF, Unbelievable.

Op Kink Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow met zometeen onder andere het beste nummer van Vols. Of althans, het nummer van Vols met de beste teksten. Ja, ik moet het wel goed zeggen dan. De Kink Icon Essentials. Heb jij een track in je hoofd waarvan je denkt, ja, maar die moet je zometeen laten horen. Laat het dan even weten via de Kink app. Eerst even iets helemaal anders. Namelijk de nieuwe single van Kingfisher. Het zijn niet misschien keiharde gitaren. Het is ook allesbehalve moshpit materiaal dit. Maar de nieuwe single vind ik ontzettend bijzonder. Want wat Kingfisher, zeker in deze fase van hun carrière, zo ontzettend mooi maakt, is dat de leden, de drie heren, die komen altijd met een gigantische glimlach op het podium. En je merkt gewoon dat wat ze nu meemaken, dat ze daar ongelooflijk dankbaar voor zijn. Het kan bijna niet anders dan dat dit nummer met die gedachte geschreven is. De nieuwe van Kingfisher, dit is For The Boys.

0: One way or another, hier hoor je de allerbeste alternative rock. En ook dus Blondie. En dat is hier op Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers wat de allerbelangrijkste tracks zijn van Fools. Dat naar aanleiding van een aantal categorieën. Elke avond geef ik je er een. De beste meezinger hebben we al gehad. My Number, werd dat? Crest of the Wave is het meest ondergewaardeerde nummer. Vanavond gaat het om het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van Fools. Wat mooie suggesties zijn er binnengekomen. Karen die zegt bijvoorbeeld een Late Night van Fools is het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Vincent die zegt via de Kink App, het nummer met de beste tekst is voor mij Lonely Hunter. Love is the gun in your hand. Oef, ja, dat is inderdaad een mooie, goede zin. Er is alleen één track die er bovenuit is gekomen. Bas en Stefan hebben deze onder andere doorgegeven. Stefan die zegt er specifiek over... The Runner is voor mij het nummer met de mooiste teksten. Het gaat over nooit opgeven. Dat moet je inderdaad niet doen.

The Pretty Reckless and About You hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow met zometeen... Dat was het Wombats Alarm. Zometeen de Wombats en we gaan skinny dippen met R.E.M. En trouwens, het is woensdagavond hè. Dan morgen donderdag, nog de hele dag. En dan is het eindelijk zover. Ik had er zo ontzettend veel zin in. In vrijdag zeg je. Waarom dan, Jim? Nou, hierom.

0: tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

Kill the Director hier op jouw Alternative Rock Radio. Welkom bij de avondshow. Goed dat je erbij bent. Wat is jouw favoriete optreden tot nu toe geweest van de afgelopen of deze festivalzomer? En dat mag natuurlijk ook gewoon een optreden ergens in een kroegje. Sterker nog, het mag voor mij zelfs een karaoke optreden zijn geweest. Niet mij ineens gaan vernoemen. Je hebt hem waarschijnlijk nog niet gezien. En als dat wel zo is, dan zou je dat niet de beste optreden van deze zomer noemen. Nee, waar ik oprecht ontzettend voor onder de indruk was, maar dat waren meerdere optredens. Maar 21 Pilots was goed, zeg. Hey, potverdorie, wat een show is dat. Ook al vind je de muziek misschien niet het allerbeste wat er is. De show die ze weggeven, wah, mwah, gewoon ontzettend gelikt en heel erg goed. 21 Pilots nu op Kink, dit is Heathen.

Let us where set and thank you hier op Kink. Ik heb vorige week heb ik echt iets ontzettend leuks mogen doen. Ik heb namelijk met Mike Kerr en Ben Thatcher, de heren van Royal Blood, gesproken. In november komen ze namelijk met een nieuw album. En nou goed, als je Royal Blood een klein beetje kent, dan weet je ook dat dat in ieder geval heel veel gitaarherrie oplevert. En dat lijkt ook zeker wel te gaan gebeuren met dat nieuwe album. Want ze hebben zelf het idee van, hey, we hebben een tijdje, klein tijdje, op de Royal Blood pauzeknop gedrukt. En dat heeft ons alleen maar goed gedaan. Nu willen we heel graag de studio in plaats van eruit. En dat hoor je ook meteen in de nieuwe single The Kink XL van deze week.

0: Bloods en 10 over 10. Nou ja, dat is het nog niet. Nee, het is bijna 9 uur. Ja, dat is een beetje, een klein beetje verwarrend, maar de plaat gaat wel wat mij betreft. Alle metertjes slaan zeg maar rood aan hier in de Kinkstudio. En dat komt omdat ik de speakers enigszins hard zet wanneer de Kinkercel van Royal Blood horen is. Heerlijk. Wil je trouwens het hele gesprek zien wat ik heb gehad met Mike Kerr en Ben Thatcher, oftewel Royal Blood? Check even de Kink-app, dan wel kink.nl/interviews. Ja, ik zei het al, het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik uiteraard weer. Dan met de laatste categorie van Vols in de Kink Icon Essentials. Dan gaat het simpelweg om de beste track ooit gemaakt. Nou, welke is dat? Morgen komen we erachter. Hoop ik dan althans. En ook natuurlijk de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is de nieuwe single van Bleach 93. Potverdorie, die gasten die zijn lekker aan het knallen. Zeg, hey, heel erg benieuwd. Hoe die valt, laat ik het zo zeggen. En zometeen hier op jouw Alternative Rock Radio. Na het aan een penoes van 9 uur hoor je onder andere Underworld. Nieuwe van Jack White en ook Guns N' Roses. Ik wens je een hele fijne avond. Doedeloe.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Zespri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: maatschappij, dat ben jij. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man seinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: King.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In De Bilt, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Hoei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zo hé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voel mij zo
5: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: It's a ritual.
1: Kink. Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In een Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffer sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur, bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de playoffs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Alternative Rock Radio. Ein Uhr. Kink. ANP News.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99. Kink.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël.